0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijze Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
3: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
2: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
4: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
2: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russen hebben aangekondigd. Oekraïne stelde voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus veel aanvallen. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen raakten gewond en liggen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
4: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat er toch, rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
3: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
5: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
3: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
7: Verzekeringen en hypotheken.
8: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het OM eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt vanmiddag 13 tot 17 graden. Goedemorgen!

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
4: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
3: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
5: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
3: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Shell heeft in het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Mensen die wethouder worden lopen mogelijk pensioencompensatie mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar dat is bij het Fonds voor Wethouders nog niet geregeld. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Ze zijn waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Het weer, volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Goeie!

ogen dicht. Kun je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Perzische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst omdat het minder actief is in de golfregio. Heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

0: Een hele goedemorgen en welkom bij Outfit, het programma van Radio 350, speciaal voor de jeugd van toen. En wij zitten er weer helemaal klaar voor op deze zonovergoten dag. Tot 12 uur hopen we een heel gezellig programma voor u te brengen. En wie zijn wij? Natuurlijk Hetty. Goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: En mijn naam is Liesbeth. Ja, en wat gaan we doen?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik moest in paniek een uitzending in elkaar bamzen. Maar dat geeft niet, dat is wel hartstikke gelukt. We hebben namelijk zo'n leuke ChatGPT, weet je wel. Die geeft je gewoon hintjes en die rammelt er gewoon wat voor je uit. En daar heb ik toch een beetje van meegepikt. En dan komen er best hartstikke leuke liedjes uit. Dus we hebben de outfit dubbel. En we hebben een keertje nog een keertje een dubbeltje ergens aan de andere kant van het nieuws. En we gaan gewoon leuke spelletjes doen, enzovoort, enzovoort. Maar we hebben nu een beetje de muziek waarvan ik denk, hé, dat hebben we al heel lang niet laten horen. Dus ja, ik zou zeggen, luister gewoon lekker mee. Pak een bakkie, ga gewoon lekker niks doen. Of zet hem onder de poets, lekker snoeihard, wat ik wel eens doe.
0: Oh ja.
1: Dat is ook lekker hoor.
0: Ja, wij hebben al een lekker bakkie achter de kiezen.
1: Ja, we hebben een bakkie achter de kiezen inmiddels al. Ik was hier al heel erg op tijd, omdat ik dus eventjes mijn tijd moest nemen. Maar dat is best wel fijn hoor, als je dan zo lekker al vroeg al zit. Ja. Wat wil jij?
0: Ik ben benieuwd welke jij als eerste gaat draaien.
1: Oh, dat ga jij doen. Oh ja, ik snap hem.
0: Ja,
1: ik snap hem in één keer wat jij bedoelt. Ja, oké. Nou, in ieder geval.
0: Ja, ik was haar alweer helemaal aan het afleiden met allerlei verhalen. Dus ja,
1: ja, geef
0: het is
1: niks.
0: Mijn schuld.
1: We gaan. Ik ben blij dat je meekijkt en mee oplet. Want af en toe fouten maken. Mensen maken fouten. Dus,
0: nou ja, het is niet AI aangestuurd. Hè? Wij doen dit wel allemaal zelf.
1: Dit moesten we allemaal zelf doen.
0: Ja,
1: als we
0: zeker.
1: Wat indrukken, dan gaat het fout. En dan is het onze schuld. Simpel zat. Ik zou zeggen, luister lekker mee en geniet van deze heerlijke 2 uurtjes muziek.

0: Ja, dat zijn leuke plaatjes. Hè. Dit is van John Denver was dit.
1: Oh, en, fantastisch.
0: En de Beatles. Ja, daar moet je gewoon lekker mee beginnen met zoiets.
1: Nou, ik zei net tegen jou buiten
0: de uitzending.
1: Ik liep vanmorgen dit liedje al te zingen van John Denver.
0: Ja, nou, dat heb ik gehoord.
1: Het kwam ineens in me op.
0: Ik heb dat gehoord vanuit Oost. Ja.
1: Ja, dat kwam helemaal hier naartoe gedreven.
0: Ja joh, ik denk, het kwam met de wind mee. Hè. Ik denk, nou ja, over de wind. Als we het over de wind hebben, straks gaan we nog iets draaien met wind.
1: Dus, ja, ik zie het.
0: Ik moet toch even een stapje weer terug gaan doen. Want we gaan nog eerst terug naar 1948.
1: Ah, nou en voordat we naar 1948 gaan, gaan we naar het heden, namelijk de maand mei. En wat gaan we dan doen? Natuurlijk, we gooien hem er gelijk in. De onzinnige weetjes.
0: Prima. Nou, ik ben benieuwd wat je weer bedacht hebt.
1: Nou, mei is genoemd naar de Romeinse godin Maya. De godin van groei en bloei.
0: Ja.
1: En eigenlijk is mei dus letterlijk de groeimaand. Nou, dat kunnen we allemaal wel volgen.
0: Ja.
1: In Nederland.

0: heiligen nog niet zijn geweest. 11 tot en met 15 mei. Berucht om plotselinge kou. De maand mei begint nooit op dezelfde weekdag als een andere maand van datzelfde jaar. Mm-hmm. Dat is een beetje lastig om. Dat is een beetje een lastige. Dat is een beetje een doordenker. Mei heeft in Nederland de kortste maandnaam van allemaal, maar 3 letters. Ja, dat snappen we nog. Veel vogels zingen in mei extra hard omdat het broedseizoen op volle toeren draait. En dat ochtendconcert is dus eigenlijk 1 grote vogeldating-app. De kans is groot dat je in mei ineens denkt, ik moet nodig opruimen, verven, tuinieren. Dat heet lentekriebels en je bent zeker niet de enige.
1: Oh, dat heb ik eigenlijk het hele jaar. Maar dat opruimen, dat is een dingetje.
0: Ja, dat is wel een beetje zo. Ja. In Japan wordt mei soms gezien als een lastige maand, omdat mensen na al die feestdagen en drukte ineens een dip krijgen. Dat noemen ze May-sickness. Mm. Op het noordelijke halfrond staat mei symbool voor nieuw leven, terwijl het op het zuidelijke halfrond juist richting de herfst gaat. De geboortebloemen van mei zijn lelietjes van Dalen en de meidoorn. Lelietje van Dalen klinkt heel lief, maar is heel giftig. En de meidoorn, daar moet je je niet aan prikken.
1: Nee.
0: En die vind je heel veel in het buitengebied, kan ik zeggen. Want daar is dan een of andere subsidie op. En dan moet iedereen ineens meidoornhagen plaatsen. Ik vind het nee.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nee, dat is net zoiets. Oh. Meidoorn vind ik niet leuk. Ik vind een beukenhaag vind ik niet leuk. Even kijken, waar heb ik nog meer? Brandnetels vind ik niet leuk.
0: Nou, jij zegt een beukenhaag niet. Maar nee. Rode beuk, die vind ik wel heel erg mooi. De
1: ja,
0: rode
1: nou ja, maar die blijft, rode die blijft waarschijnlijk rood.
0: Nee.
1: Ik vind een beukenhaag, ik vind het gewoon een oerlelijk ding. En waarom? Omdat daar blijft niks van over. Dat verschrompelt en dat doet.
0: Dat is waar.
1: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, mijn vader zei vroeger altijd, je moet oppassen dat je niet aan de verkeerde kant van de beukenhaag komt.
0: Oh.
1: Dat is ook een doordenken.
0: Ja, zeker. Nou, ik
1: denk
0: heb nog
1: dat
0: wel
1: sommige
0: leuke
1: mensen hem wel snappen.
0: Ik heb nu nog wel een leuke, want die mensen die geboren zijn zouden volgens sommige onderzoeken gemiddeld optimistischer zijn, maar of dat klopt, geen idee, maar het klinkt gezellig. Nee, jij bent hartstikke optimistisch. Ja, luisteraars.
1: Nou, ik doe mijn best.
0: Hattie is jarig in de maand mei.
1: Ja, nou ook dat nog.
0: Ja. Konijnen en hazen zijn in mei extra actief. Vandaar oude uitdrukkingen als rammelen, als Maartse hazen. Al lopen ze in mei ook nog vrolijk rond. Nou, mei heeft opvallend veel vrije dagen, feestdagen in Europa. Daardoor voelt de maand soms alsof niemand ooit een volledige werkweek maakt. Dat is ook wel een beetje zo.
1: Ja.
0: Wat ik trouwens wel heel leuk vond van de week, is dat er misschien geopperd wordt om 5 mei een nationale feestdag te maken.
1: Nou, dan wordt tijd.
0: Nou, ik denk wel. Want wij hebben natuurlijk een heleboel christelijke feestdagen en dat is heel mooi. Maar een nationale feestdag die niet gekoppeld is aan geloof, of dat is misschien wel extra mooi.
1: Nou, weet je,
0: is Koningsdag misschien ook wel een beetje, maar Bevrijdingsdag, iedere dag die we extra vrij zijn.
1: Ja.
0: Niet letterlijk vrij, maar in vrijheid kunnen leven. Mag gevierd worden.
1: Ja,
0: en ik
1: nou
0: vind
1: dat
0: eigenlijk wel heel mooi. Want nu was het ook 5 mei. Waren heel veel mensen die waren er vrij. Terwijl het natuurlijk geen nationale feestdag is.
1: Ja, die namen gewoon vrij.
0: Nee, er waren echt wel wat bedrijven dicht ook.
1: Ja, ja, nou, maar oké, dat is gewoon vrij nemen wat ze dan doen. En dan hier bij de gemeente, dat is natuurlijk geen nadelige dingen. Maar ik bedoel, die mensen die ja, dat is gemeentewerk. Die zijn gewoon dan, dat is 5 meidag en dan zijn ze druk bij de monumenten en bla bla bla. En,
0: ja,
1: en wat natuurlijk super belangrijk is.
0: Zeker.
1: Want, de Joodse begraafplaats had je een herdenking. Je had gewoon bij het monument had je een herdenking. En er was in Holten een herdenking.
0: Ja.
1: En dan denk je, als de mensen daar naartoe willen, met name de Joodse begraafplaats, dan moeten ze in ieder geval de middag vrij hebben, want anders werken ze.
0: Ja, precies.
1: En dan kunnen ze daar niet bij zijn.
0: Nee, zeker niet. Dus dat is wel belangrijk. En dan juist, het is zo mooi, de ene dag mogen we herdenken.
1: Ja.
0: Moeten we herdenken, vind ik. Zo sta ik erin. En de dag daarna mogen we vieren.
1: Ja, mee eens. Hartstikke mee eens.
0: En ik wil graag dit besluiten, maar dat is met dank aan onze trouwe luistervink. Bedenk maar één ding.
1: Ja.
0: Als het regent in mei, is april alweer voorbij.
1: Dat is een fantastisch gezegde.
0: Die is heel diep.
1: Ja.
0: Heeft hij zelf bedacht?
1: Nou, die luistervink van ons, echt waar. Dat is een toppertje.
0: Zeker.
1: Wij gaan snel naar de muziek toe. Wij gaan naar 1948.

0: Zo'n mooi tijdloos liedje.
1: Ja, maar ik vind dat sowieso hartstikke leuk. Net als hoe heet die andere nou ook weer? Dan ben ik zo snel kwijt. Het tuinpad van mijn vader, hoe heet die
0: nu? Het dorp.
1: Het dorp, juist.
0: Ja. Maar dit is volgens mij, want deze is volgens mij geschreven door Coat & Bee.
1: Oh, dat kan best.
0: Ja, die hebben hem ook opgenomen.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Dus bijzonder.
1: Ja, nou, ik vind die liedjes... Ja, ik hou er wel van die heerlijke, gezellige oude liedjes. En dan, ik vind het mooi.
0: Daar zitten wij ook een beetje voor. Een beetje muziek draaien die je niet zo heel vaak hoort.
1: Ja, nou, dat gaan we dus doen. Ja. Maar ik heb nu even de outfit dubbel klaarstaan. En dat vind ik ook best wel bijzonder. Want dat was eigenlijk niet mijn bedoeling, dit. Ik zat hier vanmorgen die playlist te maken. En ik denk, hey, daar hebben we er ook twee van.
0: Hey,
1: dacht ik.
0: Ja.
1: Nou, dus wij gaan...
0: Ik zie het.
1: Wij gaan op twee manieren... ik ga het lekker niks vertellen. In ieder geval is het een nummer van The Cats en een nummer van Dana Winner.

0: Nou, meer kan ik er gewoon even niet van maken. Is het nou leuk of is het leuk?
1: Ja, nee, maar dit is hartstikke leuk.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Maar in ieder geval, ik kwam vanmorgen, was ik dus met die lijst bezig. En dan denk ik, One Way Wind en Westenwind. Ik denk, nou, hoe mooi wil je het hebben als een outfit dubbeltje?
1: Beter wordt het niet.
0: Nee, nou, dat bedoel ik.
1: Ik denk, ja, we gaan naar huis. We kunnen dit niet meer overtreffen.
0: Nee, dus. En What a Wonderful World. Oké, er zijn nog echt wel dingen waarvan je denkt van, ja, het is nog een prachtige wereld.
1: Nou,
0: maar
1: ik zal je
0: ook
1: vertellen.
0: Dingen dat ik denk van, wow.
1: Ik zal even wat zeggen. Ik reed gisteravond met de auto vanuit Apeldoorn richting Olst. Dan rij je eerst over de brug, over de Kedung.
0: Ja, over de Kedung.
1: Ja, iedereen weet wat ik bedoel. En dan ga je eraf en dan rij je zo richting de IJssel. Dan rij je zo langs. Nou, en die zonsondergang, Hattie.
0: Zo mooi.
1: Dat was zo mooi.
0: Ja, dat is al best.
1: En toen dacht ik, ja, dit kost dus niks, hè? Nou ja, oké.
0: Okay, nee, dat is van jou, daar mag je benzine, van genieten.
1: Maar dat is zo. En dan denk je toch van, ja, en dan is dat gras is nog zo mooi.
0: Ja, precies.
1: En hier en daar zie je een koe.
0: Een beest.
1: Of een vogel.
0: En die fluiten zich de longen uit het lijf
1: is
0: tegenwoordig.
1: Zo mooi. En dan is het maar een kleine stap naar de bibliotheek Rijssen.
0: Ja.
1: Want die organiseert op dinsdag 12 mei om 9:30 weer een interessante workshop over de kracht van AI voor dagelijks gebruik. We kunnen er niet meer omheen. AI gaat toch wel een onderdeel van ons leven worden. Sterker nog, wij maken daar ook wel eens gebruik van.
0: Ja.
1: Door middel van ChatGPT. Je hebt ook Copilot. En zo zul je er nog wel wat meer hebben. Maar als mensen daar nou wat meer van willen weten, dan kunnen ze naar de bibliotheek in Rijssen op 12 mei. En dan leren ze hoe je ChatGPT bijvoorbeeld kunt gebruiken. Ook voor thuisgebruik, maar misschien ook meer voor professioneel gebruik. Je kunt je aanmelden. Kijk even op de website www.bibliotheekrijssenholte.nl voor meer informatie.
0: Nou, ik vind het eigenlijk best wel heel nuttig.
1: Dat denk ik ook.
0: Want wij zijn op de leeftijd dat we daar zelf een beetje mee aan morrelen gaan.
1: Ja.
0: Maar ja, gisteren kreeg ik nog een berichtje van onze collega Edel.
1: Ja.
0: En die is ook aan het struinen met chat. En dus ik denk, ja, gewoon uitproberen, uitvogelen. Er kan eigenlijk niks fout gaan. Als je limietje vol zit, dan zegt hij gewoon van, ja, oh, stop, je mag morgen weer.
1: Ja. Het ook wel genoeg geweest waarschijnlijk. Ja.
0: En dan geen dure abonnementen af gaan sluiten, want dat heeft helemaal geen zin.
1: Nee, en kijk uit, want ik gebruik het ook wel eens voor mijn werk. Alleen dan heb ik wel kennis van bepaalde zaken, maar dan denk ik toch van, maak even een berekening of dit of dat.
0: Ja.
1: Maar je moet wel de kennis hebben. Dus het is niet zo dat je klakkeloos aan moet nemen dat alles klopt. Want wij hebben het laatst hier ook gehad. We hebben dat ook benoemd. Ik weet niet of luisteraars dat nog weten. Maar dat ging over het liedje Het Dorp.
0: Oh ja.
1: En toen zei hij dat hij van Gerard Cox was.
0: Ja.
1: Nou, en
0: nee, van Boudewijn de Groot.
1: Oh, Boudewijn de Groot.
0: Die was van Boudewijn de Groot.
1: Oh, ja, dat is waar.
0: En toen zei ik van, dat heb jij helemaal niet goed. Die is van Gerard Cox. En toen kreeg ik als antwoord, oh ja, je hebt gelijk.
1: Ja.
0: Nou toen was ik slimmer.
1: Ja, en dat dus, nou, toevallig heb je die kennis en er zijn geen mensenlevens mee gemoeid, maar kijk er altijd wel een beetje mee uit. Dus leer daar goed mee omgaan.
0: Hey, we zijn op televisie, jongens. Echt waar, het is niet te geloven. Remco,
1: oh ja?
0: Remco is binnen.
1: Ah, dat is leuk.
0: Onze Remco is er en dan, die schakelt gewoon even over op tv. Dus ik ga hem straks eens even onder een kruisverhoor gooien, hoe die dat doet.
1: Ja.
0: En voor wij naar de muziek gaan, wil ik toch even een andere melding doen. Mededeling, geen melding, een mededeling. Want weet je wie er vandaag jarig is?
1: Ja.
0: Onze eigen burgemeester, Jurgen van der Hout. En die beste man is 45 geworden.
1: Ja.
0: Het had mijn zoon kunnen zijn.
1: Gefeliciteerd, Jurgen.
0: Nou, dat bedoel ik. En vanavond gaat hij feesten, denk ik. En zou hij dit morgen ook zelf zeggen dan?

0: Nou, deze blijft ook gaaf, hè? Jimmy van Boudewijn de Groot.
1: Zeker.
0: Vind ik altijd een lekker nummer. Ik nam toen in die tijd, toen ik nog kleine Hetty was... Toen dit nummer werd uitgebracht, toen liep ik volgens mij te struinen... ergens in het Luifeltje of zo, op Nijverdal.
1: Aha.
0: De disco. Altijd leuk. Nou, goed.
1: Wat ook leuk is...
0: Ja. Shit.
1: Is test uw kennis.
0: Test uw kennis?
1: Ja. Ik heb even wat vragen over Nederland.
0: Oké.
1: Meer keuzevragen als, als u het antwoord wilt geven. Dat kan, dat mag altijd via 0548-68-1010. Zowel telefoon als WhatsApp. Maar u mag natuurlijk ook kijken van, hé, wat weet ik zelf? En, dat wist ik niet. Leuk om te weten.
0: Ja, nou, dat is bij mij nog wel eens het geval.
1: Wat is de oudste stad van Nederland? Is dat A, Nijmegen, B, Maastricht, C, Utrecht of D, Deventer? Ja. De volgende vraag. Wat is de langste rivier van Nederland? Is dat A, de Maas, B, de Waal, C, de Rijn of D, de IJssel? En de laatste vraag. Wat is de hoogste berg tussen aanhalingstekens van Nederland? Echte bergen hebben we natuurlijk niet.
0: Mount Everest.
1: Ja, precies. is dat A, de Postbank, B, Vaalserberg, C, Holterberg of D, de Sallandse Heuvelrug?
0: Nou, ik moet bekennen dat ik ze allemaal niet weet.
1: Zo dadelijk komen de antwoorden.
0: Oh, spannend weer, zeg.
1: Ja.
0: Wij gaan naar Piet. Nee, we gaan eerst naar Rob de Nijs. En wil je dan je antwoorden geven? Of
1: zeker.
0: Gaan we nog even eentje achteraan doen?
1: Jij moet even kijken naar de tijd. Want
0: we gaan
1: schiet
0: kijken
1: alweer
0: naar
1: op.
0: We hebben nog 11 minuten.
1: Nou, we
0: gaan naar eerst. Ik ga eerst Rob de Nijs doen.
1: Doe dat
0: Rob de Nijs met een van zijn mooiste nummers, vind ik zelf. Ja, en dat is Foto van Vroeger.

0: gemaakt.
1: Ja, mooi.
2: Heel mooi,
3: ik vind
2: nostalgisch.
3: Het echt zo mooi.
2: Ja, dat is ook zo.
3: Ja, klopt. Nou,
2: ja,
3: brand los. Ik ben heel benieuwd.
2: Iedereen zit te popelen.
3: Oh, schei uit, hou op.
2: Wat is de oudste stad van Nederland? Is dat Nijmegen, Maastricht, Utrecht of Deventer? En dat is Nijmegen.
3: Dat dacht ik al wel.
2: Nijmegen had al stadsrechten in de tijd van de Romeinen.
3: Ja, moet je nagaan, joh.
2: Ja, dus,
3: ik heb al die uniformen nog gepoetst.
2: Tuurlijk. Wat is de langste rivier van Nederland? Is dat de Maas, de Waal, de Rijn, de IJssel?
3: Ik denk de IJssel.
2: Nee, de Rijn.
3: Oh, ik denk, daar woon jij dichtbij nu. Ik denk, oh, ze heeft vast de IJssel gepakt.
2: Nee. Wat is de hoogste berg van Nederland? Is dat de Postbank, de Vaalserberg, de Holterberg of de Sallandse Heuvelrug?
3: Sallandse Heuvelrug.
2: De Vaalserberg.
3: Potjandori.
2: Maar liefst 322,7 meter. Het hoogste punt van Europees Nederland.
3: Nou, moet je nagaan, joh.
2: Ja.
3: Het is toch niet te geloven, dit?
2: Het is niet te geloven.
3: Niet te geloven. Maar dan van die rivier, ik denk, oh, dat is een stinkertje. Ik denk, ze woont nou dicht bij de IJssel. Ik denk, en nou gaan ze die benoemen.
2: Ja, en dat is, nou ja, goed.
3: Nee,
2: dat
3: is zo mooi. Goed, hè? Ja, nou precies. Ja. Nou, dan gaan wij nu een bruggetje maken. Want wij gaan naar de huis Selinghomen.
2: Ah, leuk.
3: En met een beetje geluk luistert mijn zwager nog. Want die zingt het liedje altijd helemaal boven. Ja, dat komt er bovenuit. Echt, de meiden liggen soms helemaal in de deuk als ze dit liedje horen. Want dat is dan weer Ome Jannes. Nou ja, goed. We gaan luisteren naar Piet Veerman.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
6: De beste muziek. De meeste variatie. Je luistert naar Outfit met Lisbeth en Hetty.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 1 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdi. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt een jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door een onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
6: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof. Blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
3: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
4: 12 maanden zitten.
3: Nou, weet je niet wat?
5: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
3: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
4: Hoe kwam dat binnen bij je?
3: Ja, heftig, hè. Dus...
2: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van